Jazz is, jazz leeft, gebeurt, beweegt. Jazz neemt, jazz geeft, jazz weet, jazz spreekt. Jazz doet, jazz laat, jazz komt, jazz gaat. Uniek muziek, van vlees en bloed. Jazz waagt, jazz wint, breekt baan, verlicht. Vernieuwd, verjongt, jazz vlamt, jazz vonkt. Jazz brandt, jazz wonkt, jazz staat, jazz valt. Is overal, ontroerd, verwarmd, grijpt bij de keel. Jazz knettert, knalt, ontketend, heerst. Jazz heelt, jazz zuivert, lichaam, geest. Jazz swingt, jazz vecht, is waar, is echt. Geen loze kreet, geen leeg gebaar. Jazz werkt, versterkt, ontwapend, toont. Jazz laaft, jazz loont, is water, brood. Jazz lacht, jazz huilt, jazz in, jazz uit. Leg bloot, daagt uit, jazz koopt, jazz bruist. Jazz troost, jazz bijt, jazz bloed, heeft scheid. Is zwart, is wit, is rood, niet grijs. Jazz vloekt, jazz moet, verbroedert, zoekt. Jazz vindt, jazz wijst, jazz schokt, jazz eist. Jazz hoog, jazz laag, jazz voor, jazz na. Jazz rookt, jazz jaagt, is eigen baas. Vereend, verzoend, begeesterd, woedt, bevrijd, bewijst, begrijpt, vervoert. Jazz vrij, jazz sluit, bezield, verrijkt, geeft hoop, verblijd. Jazz schittert, glans, jazz flits, jazz dans, verhit, zweet op, bemint, verleidt. Jazz roept, jazz voelt, jazz groeit, jazz bloeit, jazz blaakt, jazz blijkt, betoverd, geilt. Jazz ademt, zweet, jazz fluistert, schreeuwt, ontmaskert, snijdt. Jazz glijdt, jazz sluit, jazz slijpt, jazz spuit. Jazz klinkt, jazz dwingt, jazz lonkt, jazz blinkt. Jazz vraagt, jazz raakt, verlost, verbaast, vindt feest, verklaart. Is bitter, zoet, is hot, is cool. Jazz eilt, vooruit, voorbij, ver weg, dichtbij, paraat, bereid, op weg, altijd. Jazz was, jazz is, jazz blijft.

Jazz is, jazz leeft, gebeurt, beweegt. Jazz neemt, jazz geeft, jazz weet, jazz spreekt. Jazz doet, jazz laat, jazz komt, jazz gaat. Uniek muziek van vlees en bloed. Jazz waagt, jazz wint, breekt baan, verlicht. Vernieuwd, verjongt, jazz vlamt, jazz vonkt. Jazz brandt, jazz wonkt, jazz staat, jazz valt. Is overal, ontroerd, verwarmd, grijpt bij de keel. Jazz knettert, knalt, ontketend, heerst. Jazz heelt, jazz zuivert, lichaam, geest. Jazz swingt, jazz vecht, is waar, is echt. Geen loze kreet, geen leeg gebaar. Jazz werkt, versterkt, ontwapend, toont. Jazz laaf, jazz loont, is water, brood. Jazz lacht, jazz huilt, jazz in, jazz uit. Leg bloot, daagt uit, jazz kookt, jazz bruist. Jazz troost, jazz bijt, jazz bloed, heeft scheid. Is zwart, is wit, is rood, niet grijs. Jazz vloekt, jazz moet, verbroedert, zoekt. Jazz vindt, jazz wijst, jazz schokt, jazz ijs. Jazz hoog, jazz laag, jazz voor, jazz na. Jazz rookt, jazz jaagt, is eigen baas. Vereend, verzoend, begeesterd, woedt, bevrijd, bewijst, begrijpt, vervoert. Jazz vrij, jazz sluit, bezield, verrijkt, geeft hoop, verblijdt. Jazz schittert, glans, jazz flits, jazz dans, verhit, zweept op, bemint, verleidt. Jazz roept, jazz voelt, jazz groeit, jazz bloeit, jazz blaakt, jazz blijkt, betoverd, geilt. Jazz ademt, zweet, jazz fluistert, schreeuwt, ontmaskert, snijdt. Jazz glijdt, jazz sluit, jazz slijpt, jazz spuit. Jazz klinkt, jazz dwingt, jazz lonkt, jazz blinkt. Jazz vraagt, jazz raakt, verlost, verbaast, dit feest verklaart. Is bitter, zoet, is hot, is cool. Jazz eilt, vooruit, voorbij, ver weg, dichtbij, paraat, bereid, op weg, altijd. Jazz was, jazz is, jazz blijft.